whenever I meet someone new, I can't help but think about you.

0: az Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors, zegt Frederik Wittok van de lijn.
3: Wat betreft de cijfers van de agressie, zowel de verbale als de echte fysieke, 226 gevallen. Maar helaas was het absolute topjaar daarin het jaar 2022 met 333 gevallen.
2: Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers zonder geldig kaartje. De directie van de lijn komt met een reeks voorstellen om de veiligheid van hun personeel te verhogen, zoals extra mensen voor de latenploeg en camerabewaking. Premier Bart De Wever start vandaag met zijn begrotingsgesprekken. Hij zoekt 10 miljard euro. En daarvoor zit hij één op één samen met de vicepremiers en de voorzitters van zijn regeringspartijen, om te horen waar de regering kan besparen. Politiek journaliste Isolde van den Einde legt in de podcast Haarlijn vandaag uit wat de pijnpunten zijn.
4: Dat zijn eigenlijk een beetje de klassiekers tussen links en rechts, alhoewel er ook opvallende allianties zijn, bijvoorbeeld de BTW harmoniseren, de parameters van 6% en 12% naar bijvoorbeeld 9% brengen. Daar zou N-VA en CD&V voorstander van zijn, maar daar zijn dan weer MR en Vooruit radicaal tegen.
2: De Wever moet zijn plannen klaarkrijgen tegen 13 oktober. De korte wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne is helemaal voorbij. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 2 doden en 7 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Op andere plaatsen werden gebouwen geraakt. Oekraïne en Rusland stopten de beschietingen voor 3 dagen om de onderhandelingen met de Amerikaanse bemiddelaars een kans te geven. En Alexander Blok staat in de kwartfinales op de US Open Tennis. Als eerste Belg ooit daar in New York. Blok klopte de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Al zag het er lang niet goed uit, want Blok sukkelde met een blessure aan de ribben.
5: Ik was eigenlijk vanaf het begin van de match veel last voelen. Ik was al heel close om me aan hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind derde set, begon de medicatie er wat door te komen. En ik had nog altijd pijn, maar het was niet zo erg als de eerste 2,5 sets. Uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
2: In de kwartfinale speelt Blok tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een grijze dag met geleidelijke regen vanaf de kust, maxima in het centrum van het land rond 21 graden. Morgen vallen er buien bij 19 graden. Donderdag af en toe zon, vrijdag opnieuw kans op een bui, bij een graad of 20 dan.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Belangrijke gegevens van Belgische militairen stonden jarenlang openbaar op de populaire reisapp Polar Steps. Dat meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Het Nieuwsblad schrijft er vanmorgen over. Vorige week bleek al dat ze miljoenen profielen van mensen zomaar konden inkijken. Onder hen bijna 1 miljoen Belgen en dus ook militairen. Zij gaven zo niet alleen hun identiteit en hun privéadresprijs, maar ook hun locatie. Een Nederlandse militair verklapte zelfs onbedoeld de route van een legertransport. Interessant voor mensen met slechte bedoelingen. Defensie in Nederland heeft de app meteen verboden. Het is niet duidelijk of Defensie bij ons land dat al deed. Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors, zegt Frederik Witok van de lijn.
3: Wat betreft de cijfers van de agressie, zowel de verbale als de echte fysieke, 226 gevallen. Maar helaas was het absolute topjaar daarin het jaar 2022 met 333 gevallen.
2: Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers zonder geldig kaartje. De directie van de lijn komt met een reeks voorstellen om de veiligheid van hun personeel te verhogen, zoals extra mensen voor de late ploeg en camerabewaking. De korte wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne is helemaal voorbij. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 2 doden en 7 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Op andere plaatsen werden gebouwen geraakt. Oekraïne en Rusland stopten de beschietingen voor 3 dagen om de onderhandelingen met de Amerikaanse bemiddelaars een kans te geven. En Alexander Blok staat in de kwartfinales op de US Open Tennis, als eerste Belg ooit daar in New York. Blok klopte de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Al zag het er lang niet goed uit, want Blok sukkelde met een blessure aan de ribben.
4: Hij was eigenlijk vanaf het begin van de match veel last voelen. Ik was al heel close om me aan een hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind de set, begon de medicatie er wat door te komen. En ik had nog altijd pijn, maar het was niet zo erg als de eerste 2,5 set. En ja, uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
2: In de kwartfinale speelt Blok tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een grijze dag met geleidelijk regen vanaf de kust, maxima in het centrum van het land rond 21 graden. Morgen vallen er buien bij 19 graden, donderdag af en toe zon, vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

probeer te praten met mezelf wanneer de muren blijven roepen. Gaat het om de helft, dan hoef je mij niet meer te boeken. Die cellen van 09 is veranderd en ik voel het. Maar die cellen van 25 is steeds naar kansen aan het zoeken. Wil je tonen hoe het is om te leven zoals mij? Moest lopen van geliefden, het is hier doorgaan zonder spijt. Mevrouw de Kavel gaf me hoop toen ik niet wist waar ik moest zijn. Kom laat toe in de les.

Op een dag zoals vandaag wens ik best niks te zien. Of niks te horen over zaken die ik niet verdien. Problemen knagen aan mijn hart, het maakt me ijskoud. Leef dagen vol met twijfels, laatste tijd kan ik niet helder zien. Helderziend werd niet geboren met een glazen bol. De leegte komt met druppels en mijn emmer loopt er veel te vol. Hoef niet te klagen over hoe mijn tijd voorbij gaat. Dribbel alles om me heen, want kan niet plaatsen wat ik nooit verstond.

The island

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De Duitse politie heeft een verdachte opgepakt voor de sabotageacties de voorbije weken aan het Duitse elektriciteitsnet. In de buurt van Aken, niet zo ver van ons land. Het gaat om een klimaatactivist van 48. Hij wordt gelinkt aan brieven die gevonden zijn vlakbij de gesaboteerde centrales. Waarin staat dat elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen een misdaad is. Gisteravond werden er aan de kerncentrale in Noord-Rijn-Westfalen nog zelfgemaakte explosieven gevonden. Een nieuwe arrestatie in het onderzoek naar de geladen Kalashnikov die vorige week gevonden werd in een sportzak vol kinderkleren in Brussel-Zuid. Het gaat om een man die zich verdacht gedroeg. Hij werd vorige week al opgepakt en is ook al aangehouden. Net als de man van 23 die met het wapen tegengehouden werd in het station. Ook hij is aangehouden en wordt ervan verdacht dat hij lid is van een criminele organisatie. De twee verschijnen morgen voor de raadkamer. Het is nog altijd niet duidelijk waar het wapen voor moest dienen. De begrotingsgesprekken zijn volop gestart. Premier Bart De Wever praat vandaag en de komende dagen apart met zijn vicepremiers en met de voorzitters van de regeringspartijen, om te horen wat voor hen kan en wat niet. De Wever zoekt 10 miljard en dat wordt niet simpel. Zo liggen een BTW-verhoging en de afschaffing van de bedrijfswagens erg gevoelig. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
3: Ik denk dat de oefening waarvoor we staan bijzonder zwaar is. En dat het belangrijk zal zijn dat we hier rond de tafel alle zaken moeten bespreken om ervoor te zorgen dat we die inspanning van 10 miljard euro ook effectief kunnen realiseren.
2: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. We moeten zo'n 10 jaar wachten vooraleer de resultaten van onze kinderen in het middelbaar zullen verbeteren. Dat herhaalt onderwijsminister Demir als reactie op de slechte PISA-scores. Daaruit blijkt dat 1 op de 4 15-jarigen het basisniveau voor wiskunde niet haalt. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. Minister Demir.
4: We zijn de juiste zaken aan het doen. We weten waar dat we naartoe moeten gaan. We zijn daarmee gestart vanaf 1 september. En ik weet ook wel dat dat ons gaat lukken. Het is nu een kwestie van tijd en ruimte te geven, ook aan onze scholen. We hebben onze leerkrachten die heel goed ook weten wat dat ze ook moeten doen.
2: In het BSO kunnen 3 op de 4 leerlingen zelfs geen folder correct begrijpen. En militairen in ons land mogen geen apps gebruiken die je locatie tracken. Dat benadrukt defensieminister Theo Francke nadat bleek dat bij de reisapp Polar Steps belangrijke gegevens jarenlang openbaar stonden. Ook van privéprofielen en dus ook van militairen. Als ze de app toch gebruiken, op of in de buurt van militaire kwartieren, riskeren ze een sanctie. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20. Zaterdag weer droog. Zondag weer regen en tot 23 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Ik af naar een nieuw begin, 2-3 sla de eerste over. Achterover val ik als een domino blok. Blokkeer de vieze setting die me steeds in de roes duwt. Stuurboord zelfmoord nooit. Links en krom geplooid. Verleden plooit brein net als origami. Van niks geen spijt, zoals anders dat gaat niet. Drop.

plaats, steeds in een hoge sfeer. Leg me op mijn rug, check de grote beer. Maak een trip in de atmosfeer. Geen olie of machine, hier is paardenkracht. Geen beeldhouwwerk, hier natuur de macht. Een blok rond de kerk en dan slaap ik zacht. Zoeken naar de rust en dan loont het. Ik heb het al gezegd, maar ik toon het.

having hard time knowing what's the current

情爱

Dit is Urgent FM.

Simmer down, quiet dog by heart. Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De scholierenkoepel is ongerust over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. Ze zijn nu nog nooit zo slecht geweest. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor leesvaardigheid niet. Voor wiskunde gaat het om 1/4. Maar dat is volgens de scholierenkoepel niet hun fout. Lieselore Wouters.
3: Wij dragen de gevolgen van het onderwijssysteem, wij leggen die test wel af, maar wij gaan nooit een test bewust slecht afleggen. Dus zeker en vast ook niet de fout van de leerkracht. Het is gewoon een fout van ons onderwijssysteem dat ergens faalt. Maar we mogen zeker en vast niet zeggen dat het de fout van scholieren is. Want wij zitten er even hard mee in als de minister van Onderwijs, als ouders, als de media.
2: De scholierenkoepel roept op om te investeren in voldoende goed opgeleide leerkrachten en mentaal welzijn op school. De vakbonden gaan opnieuw betogen in Brussel op vrijdag 9 oktober. Dat hebben de socialistische en de christelijke vakbonden aangekondigd. Het is een waarschuwing aan de federale regering, want die moet de komende weken op zoek naar nog eens 10 miljard euro. De bonden vrezen dat de gewone werknemer daarvoor zal moeten opdraaien. Bert Engelaar van de socialistische vakbond.
4: Voor BTW-verhogingen, VOCA die eraan koppelt, dat dan ook aan de index moet gesleuteld worden, besparingen op welzijn, gezondheidszorg. Mensen hebben schrik en zeggen we moeten echt een signaal geven aan deze regering dat het niet verder kan. En niets beter dan vrijdag 9 oktober. Waarom? Omdat op 13 oktober onze premier zijn State of the Union zal doen.
2: Het wordt dan al de 4e nationale betoging dit jaar. Tientallen organisaties willen dat onze federale regering de staat Palestina erkent. Ze hebben daarvoor een open brief geschreven. Ook heel wat bekende Vlamingen en academici hebben die ondertekend. Ze willen dat ons land Palestina erkent voor 22 september, want dan start de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Vorig jaar zei premier De Wever dat hij Palestina zou erkennen als alle gijzelaars worden vrijgelaten en als de politieke structuren van Hamas ontmanteld worden. 12 landen gaan een handelsbeperking invoeren voor de Israëlische kolonies op de westelijke Jordaan-oever. Dat zijn kleine Israëlische stukjes in Palestijns gebied. Het gaat onder meer om Finland, Polen en Spanje. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada gaan nog een stapje verder en voeren een handelsverbod in, want de Israëlische kolonies zijn een schending van het internationaal recht. Ons land voerde vorig jaar al een invoerverbod in voor producten die uit gebieden komen die door Israël bezet worden. En er zijn nog altijd meer dan 5.800 mensen vermist in Nepal en Tibet na de zware overstromingen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 1.400 mensen overleefden de ramp niet. Afgelopen weekend haalden reddingswerkers nog 4 mensen levend van onder het puin. Maar de kans dat er nu nog overlevenden worden gered is klein. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

daarvoor, dus ze liegen voor elkaar. En ergens is dat mooi, maar zo verlies je dus elkaar. Alles loopt precies iets anders dan gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht.

iets anders dan gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht. Alles doet me denken aan jou. De foto's op de kast, de Velux zijn het dak. Ze bouwden samen op en nu breken ze het af. Het was mooi hoe raar het was, maar nu delen ze de klap. Waar zijn die beloftes van de trouw?

0: 嫌い、欲しい、大好き、感じる、精神の平和、心の平和、精神の平和。
1: Urgent FM。

0: Now approaching midnight.
1: Dit is Urgent FM.

have to keep.

Right, alright. Dinsdagavond 9 uur, nu tijd voor Liquid Flavors. Jullie wekelijkse afspraak met de drum and bass scene hier op Urgent FM. Ja, ons officiële seizoen is nog niet begonnen, maar we zijn toch al goed gestart. Vandaag nieuw classic set. Boycott kon er niet bij zijn, dus ik zal de plaatje voor jullie aan elkaar mixen. Madlock Live in the Mix, warming up voor ons event. Nu zaterdag in Ringo Music Bar in Gent. Waar we de Soussoul opnieuw leven inblazen. Niemand minder dan Juice Blenders en Walking Crash Hero. Dobio zal ook van de partij zijn, uiteraard. En wij ook. Meer daarover later deze show. Nu genieten van een beetje old school drum and bass. Dit is van Silent Witness en Break, Dialing Out. Liquid Flavors, tot 9 uur.

Ja, halverwege de show. Big up aan alle luisteraars. MC Mush. En al de rest natuurlijk. Warming up voor nu zaterdag in de Ringo. Soestel Revisited met de Juice Blenders. Dobio, Working Crash, Hero en Boycott en Madlock. Be there, het is gratis, start om 10 uur. We gaan door tot 3 uur, dus iedereen op tijd in zijn bedje. Het zal de moeite zijn. Op de achtergrond tune Verse en D-Bridge. Solitude, Weakness. Ik ga nog een goed half uurtje plaatjes draaien voor jullie. Warming up for Saturday, yes.

Ja, toch even die vorige plaat laten uitspelen. Die was te goed. Mystical Solution. Van Mystical natuurlijk met Raz Tweed. Deze van Saber. Love is Gone in the Cryptic Minds remix.

Nu op de achtergrond de Cambridge 4 op Newtone. Logistics en Comics met When Pilots Eject.

personal favorite. Shout out naar iedereen op Sun & Bass. Jammer dat ik er opnieuw niet kan bij zijn, maar drink er eentje op mij. Ik ga nog 10 minuten drum en bass draaien. Nog een tune van Zero T en Alex Perez coming up. Maluk in de mix. Enjoy.

Right, het was Liquid Flames van deze week. Warming up for Soussoul deze zaterdag in Durango. Oldschool Drum Bass feestje met niemand minder dan de Juice Blenders, Working Crash, Hero, Dobio en ikzelf samen met Boycott. Start om 10 uur, om 3 uur stoppen we al. Maar zoals ik al zei, betekent dat iedereen op tijd in zijn bedje ligt, dus passeer zeker eens. Het is gratis trouwens. Volgende week zijn we er terug, dan komt Mystix hier alles vertellen over een event dat ze mee promoot in de Charlatan van Loud Ladies Drum Bass line-up. Maar daarover meer volgende week dinsdag. Tot zaterdag in de Ringo, zometeen Open Decks. Geniet ervan, yo!

0: Hallo lieve Gentenaren en welkom terug bij een nieuwe Open Decks show hier op Urgent FM. Big ups aan de matties van Liquid Flavas, altijd dikke schijven en ja, goede maten. Hè. We gaan er weer mee aan de slag vandaag met een guest DJ die we straks gaan aankondigen. Yes. Maar natuurlijk, u luistert naar Sander Persson en we hebben hier ook in de studio Benny Breaks.
1: Goedenavond Sander.
0: Hey Benne. En we hebben ook Christophe van de Shanti in de studio. Yo Christophe, alles goed?
2: Goedenavond Sander, yo.
0: Yo. We gaan natuurlijk naar goede traditie starten met de hamvraag van de week. Hoe was het weekend? Wat hebben we allemaal gedaan?
1: Vrijdag een klein stapje gezet in de Ringo geweest. TLP was daar aan het trainen en dan nog even in de Funke gepasseerd.
0: Tof. Okay. TLP en de Ringo mag wel eens zijn, cool.
1: Ja.
0: En bij u, Christophe?
2: Ja, ik had het weekend gechilled met de DJ's van Ecstatic Dance. Dat wil ik donderdag doen. En met u naar de flyover geweest.
0: Ja.
2: En met James de Kat.
0: Ik ben ook komen kijken. Je hebt een Ecstatic Dance event georganiseerd. Vertel er eens wat meer over. Wat is dat eigenlijk voor de luisteraars die het nog niet kennen?
2: Wel, Ecstatic Dance is een dans zonder drugs, zonder alcohol en zonder praten. Die ingeleid wordt met een oefening of een samen zijn om de regels uit te leggen. En het is voornamelijk dat we 2 uur echt in onze beweging kunnen gaan. En specifieke aan ecstatic dance als DJ-vorm is dat alle soorten van muziek aan bod komen. In vergelijking met traditioneel, dat altijd op hetzelfde niveau blijft, ecstatic dance gaat van heel zacht naar heel intens, zodat de mensen ook de mogelijkheid hebben om in hun innerlijke beleving te gaan en te dansen. En eigenlijk dance like nobody's watching.
0: Zalig, oké. Ja, ik ben fan van dat concept. Voor mij hoeft dans en alcohol niet per se gelinkt te zijn, maar ook gewoon perfect zonder eigenlijk. Dan hebben we hier natuurlijk ook nog in onze studio niemand minder dan de gast van vandaag, namelijk Tom Smeijers. Hey, dag Tom.
3: Hallo.
0: Natuurlijk, de vraag is misschien ook wel voor u van toepassing. Hoe was uw weekend?
3: Gewoon rustig. Een beetje plaatjes gekocht en cafeetjes gedaan.
0: Cafeetjes gedaan.
3: Geen gekke dingen.
0: En favoriete café van het moment?
3: Een beetje van alle cafés.
0: Is daar?
3: Onder andere.
0: Oké.
3: Okay. Yeah. Bakkeliet, Borgerhout, cafeetjes in Borgerhout.
0: Ja. Antwerpen, hè, zeg ik?
3: Ja.
0: Wel, Tom. Van harte welkom hier in de studio voor uw eerste keer. Is de eerste keer in Urgent FM of de eerste keer bij ons?
3: Sowieso de eerste keer Urgent FM.
0: Oké. Tof.
3: Misschien ooit een mix, maar ik denk...
0: Ja. Maar mensen uit Brussel of Antwerpen gaan nu al wat meer gehoord hebben, denk ik. Hè?
3: Ja, via Kiosk Radio waarschijnlijk, of Kabam, via de sets.
0: En ook bevriend met niemand minder dan DJ Red D, denk ik. Want u zit op zijn label.
3: Yes.
0: Maar dat is ook een vriend van iedereen natuurlijk. Big ups aan Red D, uiteraard.
1: Yes.
0: Tom, hoe lang is uw journey eigenlijk al bezig als DJ? Vertel een keer wat meer over hoe Tom Smeijers, de muzikant, tot vorm gekomen is eigenlijk. Zijn we altijd benieuwd naar?
3: Oh, wauw. Dan moet ik echt wel heel ver teruggaan. Ja, meer dan 20 jaar.
0: Ja, dat mag zeker.
3: Zo een beetje met de lokale Belgische retro en rave anthems begonnen. En uiteindelijk zo aan mijn stijl gevonden in Detroit beland. Wat meer zo Detroit techno, Detroit house. Uiteindelijk wat meer West Coast house gaan draaien. En dan uiteindelijk echt mijn ding gevonden in zo 90s New York house en Detroit techno. Een beetje zo'n echte blend, zo een beetje te vergelijken met Laurent Garnier, Back in the Days, een DJ set, heel eclectisch.
0: Zalig. Ja, Laurent Garnier, dat is een van de artiesten waar dat ik mee opgegroeid ben in de electronic music. Dus kan ik zeker wel smaken. Sound of the Big Baboo, dat was mijn favoriete plaatje. Maar in ieder geval, was producer daar ook al bij betrokken van in het begin of eerder later erbij gekomen?
3: Dat is iets later gekomen. Ik moest nog wat kennis opbouwen en apparatuur. En met de tijd mijn ding gevonden en meer dingen beginnen maken.
0: Tof. Want op onze Instagram staat eigenlijk ook een foto van u te blinken. In uw studio, met heel wat snufjes. Dat is een lange tijd dat je er zoiets verzamelt, denk ik, hè?
3: Goh, ja. De tijd dat ik nog way back bij mijn ouders woonde. En destijds Synthforum zat af te schamen. En voor wij zeggen dan appel en een ei, wat de apparatuur kon kopen. En nu is dat allemaal duurder geworden. Ja, maar ik koop nog altijd wel dingen. Maar uiteindelijk zou wel mijn setup kunnen samenstellen met mijn favoriete dingen die ik allemaal eigenlijk gebruik. Dus,
0: zalig, ja. Amai. En We Play House, het is daar dat er een nieuwe release op uitkomt, als ik mij niet vergis. En kun je daar iets meer over vertellen? Want je hebt dus eigenlijk een nieuwe plaat.
3: Absoluut, een album.
0: Een album? Hoeveel tracks?
3: 6 tracks. Dus beperkt, maar wel over 2 platen gespreid. Dus we willen echt de beste sound hebben.
0: Zalig. Dat is echt een long player. Zalig. Oké. Ja, cool. Is dat dan 33 rpm of 45? Of
3: 33. Dus,
0: zalig. Ja. Ik kom uit eind deze maand?
3: De 25e. 25 september. Dus dan gaat de distributeur Rush Hour gaat hem lossen. Gaat hij ook digitaal uitkomen. Ja. De platen hebben we al, maar die liggen nu te wachten bij de distributeur. Staat bij alle platenzaken wereldwijd in pre-order.
0: Oké. En de naam van de plaat is?
3: Same, same, but different.
0: Same, same, cool but naam, different. Dus je weet het, hè, vanaf eind deze maand, begin oktober, waarschijnlijk ergens in de Music Mania of dergelijke te vinden. Yes. Misschien wel in de Gen X, als Gen X aan het luisteren is. Let's go, hè. Support the scene. Super cool. En wat zijn zoal de dingen, de ambities waar je nog naar uitkijkt als muzikant eigenlijk en als DJ?
3: Uiteindelijk zo verder mijn stijl uitbouwen en de manier waarop dat ik nu bezig ben, zo verder gaan. Dus eigenlijk ook eclectisch gaan produceren, zoals het album eigenlijk. Hè. Nice. Het is echt een heel breed spectrum aan elektronische muziekstijlen, van muziekstijlen waar ik van hou. En dat is echt het meest fijne manier om muziek te maken. Ik
0: ben nu al heel benieuwd. maar je gaat het straks ook opleggen, denk ik.
3: Absoluut.
1: Ga je ze allemaal opleggen? Of,
3: Het gaat echt van, ik denk 120 bpm tot 160. Er staat zelfs een drum en bass nummer op. Dus cool, ik ga het er proberen in te squeezen, maar allemaal, dat gaat nogal lastig worden.
1: Ja, en drie kwartier is dan natuurlijk lastig voor dat er allemaal in te krijgen.
3: Maar ik hou wel van een uitdaging. Dus.
1: Ja, kijk bij deze.
0: En wie weet gaan we ook wel een beetje over ons uur laten verder draaien. Dat zou wel fijn zijn. Maar moest jij nu een keer echt kunnen kiezen? Festival, locatie, waar zou je jezelf in de toekomst heel graag zien draaien?
3: Mm.
0: Of spelen, een live set eventueel kan ook.
3: Oh ja, zo. Op een lijstje staat wel een dekmantel bijvoorbeeld, of een lentekabinet.
0: Lentekabinet?
3: Ja.
0: Daar heb ik nog niet van gehoord.
3: Ja, dat is onderdeel van dekmantel. Maar dan toch eerder een dekmantel, wat ik toch wel mijn ding in kan vinden.
1: Dat is meestal in het begin van het festivalseizoen, denk ik. Lentekabinet.
3: Begin augustus.
1: Mei of
3: begin
1: augustus toch. Ja.
3: Drie dagen, of langer zelfs.
0: Mooi, zalig. Ik hoop dat je daar kunt staan ooit. En als het zo is, laat het mij zeker weten dat ik het niet moet missen. Hè.
3: Voilà.
0: Tof, jij mocht je eerste plaatje ondertussen klaarnemen. En dan hadden wij misschien ook de vraag... Wat is die eerste plaat? Du-du-du-du.
3: Goeie vraag. Okay, Alexi. Echt zo'n Detroit House.
0: Zalig, oké.
3: Dat is iets wat ik bij Black Gravity heb gevonden en gekocht. Iets speciaals en
0: Oké.
3: Okay.
0: En het wordt hier gewoon een full vinyl evening met Tom Smeyers behind the decks. Guys, hadden jullie nog vragen of zieke update?
1: Nee, buiten dat ik mij ook heb aangesloten bij de organisatie van Back to X. Dat is ook Vinyl House Disco, dus onze DJ van vanavond zou daar ook zeker bij passen. En ik kan al een klein beetje reclame maken. Het volgende event is 2 oktober in de Amigo met St. Luke's van de UK, Too Late Groove uit Brussel. En dan His Dude is een van de man van Back to X, Jeanke, die hier ook al gepasseerd is, gaat de avond afsluiten. Dus allemaal zeker welkom in de Amigo 2 oktober.
0: Top. En... Trouwens, we hebben dat ook nog niet vermeld, maar wij doen binnen 2 dagen ook een Open Decks evenement.
1: Juist.
0: En onze line-up is zo net bekend geraakt. Ik ga een paar namen opsommen die we daar terugvinden. Dat is onder andere Valk, Maar ook Renegade Sounds...
1: Wave.
0: Ja. Sounds Wave. We hebben ook een paar nieuwe mensen die we nog nooit hebben gezien, zoals Raja, Fake, Outsider en Funk and Order. Dus het wordt een schone mikmak, denk ik. Een beetje Gent-talent, een beetje Antwerp-talent. Mm-hmm. We zien het volledig zitten. Vanaf 10 uur, iedereen welkom. En er is nog één opendex ad hoc slot voor de DJ's die willen
1: aanmelden. Aansluiten. 15:15 en dan doe je desnoods een strootje track of zo.
0: Okay.
2: En dat is nu donderdag.
0: Nu donderdag. Toevallig vlak na de Ecstatic Dance.
2: De tweede Ecstatic Dance in Etage Tropical. Hoppa. Van 7 tot 10. Dat is ideale inleiding om nadien met opendex te gaan feesten. Voilà. En de DJ van donderdag is Ojito. Die ook via Opendex komt.
0: En 2 weken geleden, of 3 weken geleden, bij ons hier te gast was. Dus super fijn. Heel veel te doen. En we gaan nu
2: 7 uur eventjes... Etage Tropical.
0: Top.
2: Donderdag.
0: En dan gaan we nu luisteren naar Tom Smeijers. Hier live vinyl setje op Urgent FM. Geniet ervan.

bring to you.

Trappings of madness.

U luistert naar de grooves van Tom Smeyers hier op Opendex bij Urgent FM Radio Top Point. We doen nog een langer dan een half uurtje verder, dus tot na 11 uur. En het is nu 20 voor

0: Hey, hier zijn we terug.
1: Yes, yes.
0: Dit is het einde van onze guest mix door Tom Smeijers. Dag Tom, merci voor in de studio langs te komen. Wat vond je er zelf van?
2: Ja, het was gezellig. Hè. Dus, ja? Ik wil nog wel eens terugkomen.
0: Ja?
1: Met top, veel plezier.
0: We kijken er zeker naar uit.
2: Laat maar weten.
0: Ik vond het fantastisch dat het ook echt een beetje genre-crossing was. Mm. In veel aspecten. En zeker op het einde drum en bass erbij. Mm. Of jungle eigenlijk.
2: Tja.
0: Had ik helemaal niet verwacht.
1: Noem het, want het is een nummer van uw voortkoming op uw nieuw album Same Same But Different. Maar hoe heet het drum en bass nummer? Dat vraag ik mij ook nog.
2: Wel, het noemt Optimus Rhyme.
0: Ik vond de rhymes van de breaks ook wel Optimus. Super zalig. Op het einde van onze show doen we eigenlijk altijd een beetje een nightlife overzicht. Ja. Heb jij toevallig nog ideeën ergens de komende weken waar dat er super
1: speelde hij ergens binnenkort voor te stellen?
2: Ik draai nog op U-baan in Antwerpen. Dat is nog ergens tijdens hetzelfde weekend als de ADE.
0: Okay.
2: Dus een mooi alternatief voor...
0: Half oktober dus ongeveer.
2: Ja, klopt. Weet een datum even niet van buiten. Dat is zeker een leuk alternatief voor de ADE. Gewoon in eigen land blijven.
0: De max. Het gelijk. Jij Benjamin, je hebt ook wel wat ideeën voor komend weekend, denk ik.
1: Vrijdag is er Phase 4 in de Funke. Ook een radioshow op Your Hands natuurlijk. En dat is met Lobster en Panthercraft en Ponygirl. Zaterdag, zoals al eerder aangehaald, is het Liquid Flavors. Denk ik vinylavond in de Ringo.
0: Soussol noem het.
1: Soussol, inderdaad, yes. in de Ringo. En dan Hans het weekend hier in de Twinter Circus is... twee jaar Barbassi en gaan er ook DJ-sets en dergelijke. Man van Back to X draaien daar ook onder andere.
0: Epic.
1: De zondag. En dan had ik ook nog iets anders. Daft Funk Live in de Handelsbeurs. Een goede tribute band van Daft Punk. Ook zeker een keer het checken waard.
0: Zalig. Dat is al een schoon overzichtje. Het enige dat ik nog kan toevoegen is donderdagavond is het Open Decks at Giraffe. In de Vlasmarkt is dat wel te verstaan. En daarvoor kunt jij ook al genieten van een lekker potje dans. En de organisator van het potje dans dat je daarvoor kunt checken, die is nu onderweg naar de microfoon. En die gaat hier zo dadelijk nog een klein woordje zeggen. Want Ecstatic Dance is de max. Merci Christophe.
3: Your foodies, bro.
0: Ja, en we zijn nog altijd live. Dus ik was net aan het vertellen dat er dus voordat mensen naar Open Decks kunnen gaan, donderdagavond in de Giraffe, is er dus ook een Etage Tropical... een ecstatic dance, somatic tribal ecstatic dance. Christophe, jij organiseert dat samen met Tim. Ja. En deze week hebben we een DJ op bezoek die er een paar weken terug in de studio was, namelijk DJ Ojito. Dus allen van harte om het uit te checken deze donderdagavond. Voilà, ik denk dat we dan rond zijn met onze show.
1: Yes, en dan volgende week hebben we de laatste show van ons tweede seizoen met Ziva die langskomt. En dan zien we...
0: Eigenlijk de voorlaatste.
1: De voorlaatste? Nee, want het nieuwe seizoen begint 23 september, dus...
0: Dus binnen twee weken.
1: Binnen twee weken, sorry, ik ben verkeerd. Dus de voorlaatste.
0: Volgende week hebben we nog een speciale over de vloer met een live set. Maar daar meer over volgende week. Alright. Dit was Open Decks. Altijd heel leuk om hier op Urgent FM te zijn. Blijf gerust wijzen naar de Urgent FM selecties. Let's go. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.

game.

0: शांति हो।
1: प्रणाम दादा।